Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Geniet van je dag met Ludo. Limburg's leukste evergreens.
1: J'avoue, j'en ai bavé

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni palmt Genk on stage opnieuw het centrum van Genken. Door de verwachte hitte neemt de stad extra maatregelen om bezoekers veilig en comfortabel van het festival te laten genieten. De programmatie op vrijdag blijft ongewijzigd, maar op zaterdag start de mainstage pas om 18:45 en wordt Kinderseat geschrapt. Op zondag komt er een extra kinderanimatie tijdens Kids on Stage. Op het terrein zijn gratis drinkwater en zonnecrèmepunten, mobiele zonnecrèmeteams en extra schaduwplekken voorzien. Ook het Rode Kruis en het GOS Care staan klaar voor ondersteuning en eerste hulp. Voor een actuele stand van zaken surf je best even naar de website van de stad Genk. De achterbouw van het kasteel van Leuth in Maasmechelen wordt in het voorjaar van 2027 gesloopt. Dat bevestigt Toerisme Vlaanderen, dat 5 jaar geleden eigenaar werd van de site. De achterbouw deed in het verleden dienst als ziekenhuis, rusthuis en verblijf voor Portugese arbeiders, maar staat al geruime tijd leeg. Na goedkeuring van de inspectie van Financiën wordt de afbraakopdracht dit najaar aanbesteed. De werken zullen naar verwachting ongeveer 3 maanden duren, zodat de zichtlijnen naar het kasteel tegen het toeristisch seizoen van 2027 hersteld zijn. Over de toekomstige invulling van het kasteel is voorlopig nog geen beslissing genomen. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropennacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden, op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.
1: De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: waaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni de carpoolparkingen Houthalen grondig reinigen. Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, moet de parking tussen 20 uur en 6 uur volledig vrij zijn van voertuigen. Gebruikers worden gevraagd hun wagen uiterlijk om 20 uur te verplaatsen. Voertuigen die toch op de parking achterblijven, riskeren te worden weggetakeld. Elektrische voertuigen mogen blijven laden op voorwaarde dat de bestuurder aanwezig blijft. Indien nodig kan een laadsessie tijdelijk worden onderbroken. Het agentschap vraagt begrip en medewerking van alle gebruikers. In natuurgebied Galgenbergen-Heuzenzolder zijn voor het eerst in België mierenkrekels ontdekt. Boswachter en insectenfotograaf Jan Ruimen vond 3 exemplaren tijdens onderzoek voor een nieuw natuurbeheerplan. De zeldzame vleugloze krekel leeft in mierennesten en werd eerder al in Nederland aangetroffen, maar nooit in België. Hoe de soort hier terecht kwam is nog onduidelijk. Mogelijk werd ze verspreid via vliegende mieren of tuinplanten. De ontdekking lokte veel belangstelling van natuurliefhebbers en specialisten. Ruimen vraagt bezoekers echter om de natuur niet te verstoren en geen mierennesten open te breken op zoek naar de diertjes. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropennacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden. Op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Weijlen.

It's the same old feeling. Ja, dat gevoel dat het plakkerig en warm en heet is. Het is niet the same old feeling, het is het gevoel van de laatste dagen. Gelukkig hebben we in België niet altijd van dat soort weer, want het zou echt niet goed komen, heb ik de indruk. Maar goed, we hebben vandaag natuurlijk weer een espresso voor u klaarstaan. En daarin zitten heel wat leuke plaatjes. Even kijken wat wij vandaag voor u in petto hebben. Wij hebben die Overlanders voor u meegebracht. Ook John Barry. Een fris plaatje van Gérard Lenormand is welkom. En ook eentje van Freddy Breck. En natuurlijk ook deze van Tweenie Lopez.

Jouw tienerjaren, alsof ze nooit zijn weggeweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Nudo.

En Lilian Chapier heeft het bij het rechte eind hoor. Zij gaat naar Rio de Janeiro vandaag. En dat is nog niet zo'n slecht gedacht. Want ik heb even naar het weerbericht gekeken voor Rio de Janeiro voor vandaag. Het wordt een goede 20 graden warm. Lekker fris dus. En het zou regenen. Een heerlijke afkoeling. En als het dan toch is, kan het misschien blijven tot morgen. Morgen wordt het 23 graden en zonnig in Rio. Enfin, Lilian, als je er toch bent, ga ook even langs op het strand van Copacabana.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Liberal of the Welt. Dat was Freddy Brekkens. Wat overal ter wereld wordt er naar het voetbal gekeken deze dagen. Het WK voetbal. En voor onze Rode Duivels is het aanstaande zaterdag om 5:00 ochtends erop of eronder tegen Nieuw-Zeeland. Ik vraag me af, gaat u ook zo vroeg opstaan om te kijken? Of denkt u van, nu ja, ze hebben het bij mij definitief verkorven. Wat ik persoonlijk ga doen, ik zou het nog niet kunnen zeggen. Maar wie weet, misschien ga ik toch wel kijken. Toch ben ik te benieuwd om te zien hoe ze het ervan afbrengen. Misschien u ook wel. Enfin, we gaan het even in het midden laten en we gaan terug muziek op u loslaten van Chicory Tip uit 1972. Son of My Father.

A World Without Love. En dat waren de Mavericks. Toch wel een leuke plaat, vond je niet? Inderdaad, we gingen terug naar 1999. Dat is niet echt de jeugdjaren van de popmuziek, maar laten we zeggen de jeugdjaren van de Mavericks. Dat is ook al wel goed. We gaan er drie op een rij op je loslaten. En het eerste plaatje is dan al een wondermooie van

Onvergetelijke muziek van Dr. No, het thema van de James Bond film in de uitvoering van John Barry. En Dr. No, dat was die film waarin James Bond het opnam tegen de terreurorganisatie Spectre. En hoofd van die organisatie was Dr. No. En het was voor het eerst dat Sean Connery, die James Bond toen vertolkte, de legendarische woordenuitspraak: My name is Bond. James Bond. Voilà, bij deze bent u weer helemaal bij. Daarvoor draaiden wij in ons drieluik Do It Again van de Beach Boys. En we begonnen met Beautiful That Way. En dat was de muziek van Noah. Terug naar de jaren 60, 1962. Trouwens ook het jaar dat Dr. No van James Bond uitkwam. En we gaan terug met de muziek van Jimmy Justice. Hier is Spanish Harlem.

Cœur blessé en Pachula Clark was dat. En we zeggen wel eens een keer, weer of geen weer, Ludo is er voor u. Nu ja, dat moeten we sinds gistermorgen een klein beetje bijstellen, want door een oververhitting is gistermorgen in het verdeelstation van onze muziek een toestel stuk gegaan. Zodoende dat u dik anderhalf uur zonder de programma's van Ludo gezeten heeft, van iets over acht tot ongeveer 9:30. Maar onze technische ploeg is snel ter plaatse gegaan en heeft het heuvel gelukkig heel snel kunnen oplossen. Bij deze, we zijn er weer helemaal alive en kicking. Met onder andere Connie van den Bos en een paleis met gouden muren.

Luisa Fernandez was dat met Lay Love on You. En het weer blijft zoals het is de laatste dagen. We kunnen misschien dan toch best onze muziek aanpassen aan het weer. Behalve het weer aan onze muziek. Dat zal toch niet lukken, denk ik. Zullen we eens een keer een zonnig plaatje draaien waarvan je zo de indruk krijgt dat je ergens op een of ander zuiderstrand onder de palmbomen ligt. Neem nu deze van de Checkers.

En we zijn bijna aan het einde van deze Espresso voor vandaag met Jean-François Michel en adios Carina Luna. Kent u Mark Knopfler nog? Ja, die van de Dire Straits heeft ooit in 1990 een plaatje gemaakt met Chet Atkins, wat Chet ook geschreven heeft. De Yakety X heet het dan. We gaan hem straks draaien als laatste plaatje hier in deze Espresso. Maar eerst even zeggen dat wij ontzettend vereerd waren dat u weer naar ons geluisterd heeft. En geven u een paar gouden tips. Blijft u luisteren, want dan hoort u straks na 10 uur Geert de Knut. En na 5 uur is er Koen Baks. En wij zijn er morgen vroeg terug om 9 uur voor een nieuwe Espresso. Tot morgen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

0: Een liedje uit 1964 van Sam Cooke en de Train Gang. Het is er 6:50 mee. Hele goede voormiddag. Het is donderdag vandaag, 25 juni. Afgelopen nacht een zwoele nacht gehad. En ik hoop dat je een klein beetje hebt kunnen rusten ook afgelopen nacht. En als dat niet het geval is, laat ons vandaag dan een siesta, een extra siestdag houden. 10:12, dit is Lunchbox vandaag op donderdag. Dankjewel nog eens aan Ludo voor de koffie van zopas, de lekkere espresso. We nemen je mee op deze dag van de zeevarende vandaag. Ik vertel er je meer over. Herinneren ook zangeres Jasmin, die stierf op 25 juni in 2009. En een blik naar de uitkalender in Hasselt. Dat ook dit uur. En muziek van Jackie DeShannon, van John Denver en hier van Louis Neves.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

25 juni, dit is de dag van de zeevarende. Wereldwijd staan we stil vandaag bij mensen die werken op koopvaardijschepen en vrachtschepen. Meer dan 90% van de wereldhandel verloopt via de zee. En toch blijft het werk van zeevarenden vaak onzichtbaar voor het grote publiek. Ze brengen maanden door op zee om goederen overal ter wereld te vervoeren. De dag herkent hun inzet, professionaliteit en doorzettingsvermogen. Ook aandacht voor veilige werkomstandigheden staat centraal. Zonder zeevarenden zou de wereldeconomie letterlijk stilvallen. De dag van de zeevarende, 25 juni.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

En dat mag van mijn part nog een tijdje doorgaan hoor. Instrumentaaltje van de Barcase met Soulfinger uit het einde van de jaren 60. Heerlijk toch bij Radio Ludo, je toonaangevende retro radio. We herdenken vandaag Jasmin, zangeres Jasmin, kortweg Hilde Rens. Die stierf op 25 juni 2009. Straks alles erover. Maar nu Dana met All Kinds of Everything. Dit was ooit een Eurovisie liedje.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 25 juni, we herdenken vandaag de Belgische zangeres en tv-presentatrice Yasmin, geboren als Hilde Rens. Zij stierf op 25 juni 2009. Yasmin werd in de jaren 90 bekend met Nederlandstalige popmuziek en bouwde een succesvolle carrière uit in Vlaanderen. Naast het muziekwerk presenteerde ze verschillende televisie- en radioprogramma's voor de VRT. Yasmin stond bekend om haar warme uitstraling, gevoelige stem en openheid voor haar persoonlijke leven. Ze was een geliefd figuur in de Vlaamse mediawereld en werd een belangrijk symbool binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Haar overlijden op jonge leeftijd zorgde voor grote verslagenheid in België, Vlaanderen. We herdenken vandaag Hilde Rens, zangeres, tv-presentatrice Yasmin.

toch nog maar eens de hele zaakje omkeren. Turn, turn, turn, dat waren de Birds. To everything, there is a season. En zo moeten we nog even doorgaan hier op Radio Ludo. Goeie voormiddag, het is 10:30 voorbij. Straks weer zo'n maandag vandaag, ook al is het donderdag vandaag. Het is een liedje van Luxtenen wat eraan komt. En dit is John Denver met Annie's Song.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat klein beetje liefde, dat kunnen wij hier best gebruiken tijdens deze zoele dagen. Put a little love in your heart en laat je hart maar groeien. Zonnig worden. Jackie DeShannon, voorloper van een verwerking van Annie Lennox trouwens, van Eurythmics in der tijd. Met Lux Tero en weer zo'n maandag vandaag, ook al is het donderdag 25 juni. Dit is Radio Ludo. Goeie voormiddag. Olivia Newton-John bij ons.

Olivia Newton-John hier op je radio. Vanavond om 8 uur kan je in het Smaaksalon in de Maastrichterstraat 61 naar Jazz at het Smaaksalon. Een spontane ontmoeting tussen een gastsolist in het huistrio, bestaande uit Arne van Quelly, Flor van Leugenhagen en Mimi Verderame. Improvisatie op het scherp van de snee. Het is helemaal gratis, een organisatie van Jazz in Hasselt. Meer informatie vind je op jazzinhasselt.be. Tot dus vanavond om 8 uur.

De band The Union Gap samen met frontzanger Gary Puckett en Lady Willpower, ook als een song uit 1968, met daarvoor Eurovisieliedje van Catherine Ferry en 1, 2, 3. Het is jouw muziek op Radio Ludo en die komt nu van Mieke en Bandits met To Make You Feel My Love.

Het is wondermooi, hè? Het is een bewerking op die song van Adele. To Make You Feel My Love werd een wereldhit voor Adele en werd het hier in de Lage Landen ook voor Mieke en Bandit. Zo gaan we stilaan op naar 11 uur met straks na 11 nog meer Lunchbox op donderdag voormiddag. Dennis Edwards en Sarah Garnett nog met Don't Look Any Further. Tot zo dadelijk.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni palmt Genk on stage opnieuw het centrum van Genken. Door de verwachte hitte neemt de stad extra maatregelen om bezoekers veilig en comfortabel van het festival te laten genieten. De programmatie op vrijdag blijft ongewijzigd, maar op zaterdag start de mainstage pas om 18:45 en wordt Kinderseat geschrapt. Op zondag komt er een extra kinderanimatie tijdens Kids on Stage. Op het terrein zijn gratis drinkwater en zonnecrèmepunten, mobiele zonnecrèmeteams en extra schaduwplekken voorzien. Ook het Rode Kruis en het GOS Care staan klaar voor ondersteuning en eerste hulp. Voor een actuele stand van zaken surf je best even naar de website van de stad Genk. De achterbouw van het kasteel van Leut in Maasmechelen wordt in het voorjaar van 2027 gesloopt. Dat bevestigt Toerisme Vlaanderen, dat 5 jaar geleden eigenaar werd van de site. De achterbouw deed in het verleden dienst als ziekenhuis, rusthuis en verblijf voor Portugese arbeiders, maar staat al geruime tijd leeg. Na goedkeuring van de inspectie van Financiën wordt de afbraakopdracht dit najaar aanbesteed. De werken zullen naar verwachting ongeveer 3 maanden duren, zodat de zichtlijnen naar het kasteel tegen het toeristisch seizoen van 2027 hersteld zijn. Over de toekomstige invulling van het kasteel is voorlopig nog geen beslissing genomen. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropennacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden. Op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Een van die zeer straffe melodieuze songs uit de jaren 60 en 70. The Rubits in Tonight. Dit was een liedje uit 1974. Trouwens, een goede voormiddag. Tot 12 uur blijven we nog samen. Dit is Lunchbox op Radio Ludo. Met die warme temperaturen, ja, die spelen een beetje de stemparten. Enfin, kijk, we zullen er het beste van maken. We hebben een beetje in de weetjes trommel over Xavier Waterslagers dit uur. We gaan eens terug met een nieuwsfeit naar 1950, vandaag op 25 juni. En straks in de krant een krantennieuwsje over een onderwaterrobot en een kreeft. En nu muziek van de Everly Brothers.

Nieuws uit de krant. Een onderwaterrobot die de diepzee verkent is onverwacht uitgegroeid tot een kijkcijferkanon op YouTube. Tijdens de live-uitzending volgen gemiddeld 50.000 mensen in real-time hoe de robot mysterieuze wezens in onbekende landschappen vastlegt. De beelden zijn vaak spectaculair. Van kleurrijke vissen tot bizarre zeemonsters op kilometers diepte. Wetenschappers juichen de grote belangstelling toe, omdat het bewustzijn over de kwetsbaarheid van oceanen groeit. Tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe vorm van publiekswetenschap, waarbij toeschouwers vragen stellen en suggesties doen in de chat. De uitzendingen combineren avontuur met educatie en trekken dagelijks een internationaal publiek. Volgens de organisatoren staat de onderwaterrobot pas aan het begin van zijn ontdekkingsreis. 50.000 mensen in real-time volgen op YouTube een onderwaterrobot in de diepzee.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Oh my darling Caroline, ik denk dat mijn eigen moeder zat mee te zingen van op haar kamertje in het woonzorgcentrum. Ronnie, Duitsstalig. Straks gaan we de tijd in, vandaag 25 juni naar 1950, met een nieuwsfeit. En nu nog eens genieten van Gloria Gaynor, I Never Can Say Goodbye.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 25 juni, nieuwsfeit in de tijd, 1950. Op die dag viel Noord-Korea zijn zuidelijke buur binnen. Daarmee begon de Koreaanse oorlog. Verschillende landen kwamen tussen beiden onder leiding van de Verenigde Naties. China steunde Noord-Korea in dat conflict. De oorlog veroorzaakte miljoenen slachtoffers. In 1953 werd een wapenstilstand gesloten. Precies 3 jaar na het begin van die oorlog. Tot vandaag zijn Noord- en Zuid-Korea officieel nog steeds in oorlog.

liedje Chicago, je had het vast herkend, hè? Frédéric François, het was dat nog eens, met een bewerking dat liedje in het midden van de jaren 70. En Bobby V en More Than I Can Say daarvoor. Een traan in de ochtend mag altijd, als het een traan van geluk is, kan het zeker vandaag. Met The Beach Boys en Tears in the Morning.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

In het kader van de grootste hits aller tijden hier op Radio Ludo. Broken Wings met Mr. Mister, die elk jaar op het einde van het jaar in die eindejaarslijstjes arriveert. Jaren 80 muziek. En dan maken we een sprongetje achteruit naar de jaren 60 met Chuck Berry deze voormiddag.

Helemaal midden in de jaren 60. Chuck Berry en Nadine. Goede voormiddag. In de weetjestrommel straks een weetje over Xavier Waterslagers. Dat is Johnny Voners die die rol speelde in FC De Kampioenen in der tijd. Dat is voor straks.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Er was ooit een incident wat een legendarische anekdote werd binnen de cast van FC De Kampioenen. En daar hebben wij het vandaag over in de weetjestrommel. Want Johnny Voners, die Xavier Waterslager speelde, stond bekend om zijn humor en toewijding aan zijn rol. Tijdens een scène waarin Xavier dronken moest zijn, besloot hij zichzelf op te warmen met enkele echte pintjes bier. Dit had echter meer effect dan verwacht, waardoor hij hard begon te lallen en de scène niet meer goed gespeeld kon worden. De regisseur besloot om de opname stop te zetten en later opnieuw te doen, deze keer zonder echt alcohol en echte pintjes. Het incident werd dus een legendarische anekdote binnen de cast van FC De Kampioenen. Johnny Voners of Xavier die echt dronken was.

Er komt heel veel muziek voorbij hier op Radio Ludo, waarvan je denkt, tja, dat is lang geleden dat ik dat liedje nog eens terughoorde. En dat kan allemaal dankzij onze muzieksamensteller Mark Brilowitz, die hier de plaatjes keurig uitkiest voor ons elke dag weer. My Baby Loves Lovin', je hoorde de White Plains daarvoor nog eens. Hier is Rod McEwen op Ludo. Without a Worry in the World.

Je hoorde uiteraard de song Fire van de Pointer Sisters, maar toen wel in de bewerking van de Strangers, de Antwerpse Strangers, met Raya. Tot als in 1979 trouwens op de radio. Bijna 12 uur, de middag door, straks met Radio Ludo, met je toonaangevende retro-hits. En om 5 uur is Koen hier op donderdagavond, om je dan ook al een beetje af te koelen. Hou het hoofd koel, de voeten koel en geniet nog van Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Tot morgen.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Beringen zoekt een nieuwe stadsfotograaf, evenementenfotograaf en senior columnist of fotograaf voor het komende werkingsjaar. Tegelijk blikt de stad terug op het voorbije jaar met de buitenexpo Beringen in beeld en woord, waarin 20 foto's en verhalen van de huidige ambassadeurs worden getoond. De tentoonstelling is tot midden september gratis te bezoeken op BeMine. Kandidaten voor de nieuwe functies kunnen zich tussen 1 juli en 1 augustus aanmelden. De stadsfotograaf krijgt een vaste rubriek in het stadsmagazine en social media, terwijl ook de evenementenfotograaf en senior columnist een actieve rol krijgen in de stadcommunicatie. Hasselt maakt zich op voor de Limburg Pride op zondag 12 juli. Het evenement omvat een parade met praalwagens over de Kleine Ring en een festival op het Kolonel Dussaerplein. De optocht vertrekt om 14 uur en eindigt rond 16 uur. Om alles veilig te laten verlopen, worden de Kleine Ring en de binnenstad tussen 12 en 17 uur afgesloten voor verkeer. Ook gelden tijdelijke parkeerverboden en aangepaste verkeerscirculatie in verschillende straten. Diverse parkings zijn tijdelijk onbereikbaar. Het Jessa ziekenhuis blijft bereikbaar via een aangepaste route. Na de parade worden de wegen en het stadscentrum stapsgewijs opnieuw vrijgegeven. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropennacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden. Op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer laat in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni de carpoolparking in Houthalen grondig reinigen. Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, moet de parking tussen 20 uur en 6 uur volledig vrij zijn van voertuigen. Gebruikers worden gevraagd hun wagen uiterlijk om 20 uur te verplaatsen. Voertuigen die toch op de parking achterblijven, riskeren te worden weggetakeld. Elektrische voertuigen mogen blijven laden op voorwaarde dat de bestuurder aanwezig blijft. Indien nodig kan een laadsessie tijdelijk worden onderbroken. Het agentschap vraagt begrip en medewerking van alle gebruikers. In natuurgebied Galgenbergen-Heuzenzolder zijn voor het eerst in België mierenkrekels ontdekt. Boswachter en insectenfotograaf Jan Ruimen vond 3 exemplaren tijdens onderzoek voor een nieuw natuurbeheerplan. De zeldzame vleugloze krekel leeft in mierennesten en werd eerder al in Nederland aangetroffen, maar nooit in België. Hoe de soort hier terecht kwam is nog onduidelijk. Mogelijk werd ze verspreid via vliegende mieren of tuinplanten. De ontdekking lokte veel belangstelling van natuurliefhebbers en specialisten. Ruimen vraagt bezoekers echter om de natuur niet te verstoren en geen mierennesten open te breken op zoek naar de diertjes. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht na vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropen nacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden. Op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Beringen zoekt een nieuwe stadsfotograaf, evenementenfotograaf en senior columnist of fotograaf voor het komende werkingsjaar. Tegelijk pikt de stad terug op het voorbije jaar met de buitenexpo Beringen in beeld en woord, waarin 20 foto's en verhalen van de huidige ambassadeurs worden getoond. De tentoonstelling is tot midden september gratis te bezoeken op BeMine. Kandidaten voor de nieuwe functies kunnen zich tussen 1 juli en 1 augustus aanmelden. De stadsfotograaf krijgt een vaste rubriek in het stadsmagazine en social media, terwijl ook de evenementenfotograaf en senior columnist een actieve rol krijgen in de stadcommunicatie. Hasselt maakt zich op voor de Limburg Pride op zondag 12 juli. Het evenement omvat een parade met praalwagens over de Kleine Ring en een festival op het Kolonel Dussaarplein. De optocht vertrekt om 14 uur en eindigt rond 16 uur. Om alles veilig te laten verlopen, worden de Kleine Ring en de binnenstad tussen 12 en 17 uur afgesloten voor verkeer. Ook gelden tijdelijke parkeerverboden en aangepaste verkeerscirculatie in verschillende straten. Diverse parkings zijn tijdelijk onbereikbaar. Het Jessa-ziekenhuis blijft bereikbaar via een aangepaste route. Na de parade worden de wegen en het stadscentrum stapsgewijs opnieuw vrijgegeven. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg opnieuw vlot op tot meer dan 30 graden. Het plafond zal opnieuw ergens rond 36 graden komen te liggen. Het blijft droog met veel zon bij een zwakke oostenwind. In de nacht naar vrijdag zakt de temperatuur niet beneden 20 graden. We kunnen dan dus van een tropennacht spreken. Rond middernacht is het gemiddeld 25 graden. Op vrijdagochtend tussen de 22 en de 24 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.

Ja, dat waren Marvin Gaye en Kim Weston in deze gekende hit van hen, It Takes Two. Een bijzonder goede namiddag op deze wat tropische donderdag en welkom alweer in een nieuwe Hallo Limburg. Weer 2 uur lang met heel veel muziek en tussendoor ook wat nieuws uit de regio. En zometeen is er Willeke Alberti en morgen word ik de bruid. Het zal je maar gebeuren bij 40 graden.

Nou, dat is misschien nog het enige wat we kunnen doen bij deze tropische temperaturen. Een beetje wegdromen samen met de muziek. En die kwam van Demis Roussos in So Dreamy. Het zat al gisteren in onze uitzendingen, maar nog even melden dat de recyclageparken van Limburg.net dus uitzonderlijk gesloten zijn in de namiddag. Ze zijn enkel open van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Dat allemaal omwille van de hittegolf. Wil je meer informatie? Surf dan naar Limburg.net.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Dat was een Buddy Holly, overleed in februari 1959 op amper 22-jarige leeftijd. En je hoorde hem hier met zijn Bo Diddle. Zometeen wat nieuws uit de regio, maar eerst dit mooie plaatje van een toen nog erg jonge Michael Jackson. Dit is Ben.

Een toen nog erg jonge Michael Jackson en die scoorde met deze Ben. Het KMI waarschuwt voor extreme hitte morgen vrijdag 26 juni. De temperatuur kan oplopen tot 40 graden. Vandaar ook dat voor de hele provincie Limburg code rood werd afgekondigd. Ja, zo'n erg hoge temperatuurwaarden brengen uiteraard gezondheidsrisico's met zich mee. En via de website van de stad Hasselt kan je een aantal tips vinden wat je eventueel kan doen tijdens deze hitte. En daarbij staat ook dat je best het advies van het KMI nauwgezet opvolgt.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Dat was Nicky van Shelton en dat in I Leave This World Loving You. En ondanks het zwemverbod zoeken heel wat mensen verkoeling in de plas in Houtale-Helchteren. Maar zwemmen is daar pas toegelaten vanaf 1 juli, dan zijn pas redders aanwezig. En dat zwemseizoen uitbreiden is onmogelijk, zei de burgemeester, want redders zijn sowieso al moeilijk te vinden. Vandaar dus toch maar opletten, nu er geen redders aanwezig zijn, want door de onderstroom kan dat erg gevaarlijk zijn. Pootje baden en zonnen, dat mag uiteraard al wel.
1: Lasciati andare.

Nou, bekend disco-nummer van deze Italiaanse zanger Pino Daggio dat hij uitbracht in 81. En de man werd wereldwijd bekend dankzij zijn andere zomerhit Ma Quella Idea. En nu naar Jay and the Americans in Come a Little Bit Closer. Met dit weer... You know.

natuurlijk gekend van de Great Balls of Fire. Dat was Jerry Lee Lewis in Rollover Beethoven. Zometeen weer een muzikaal feit van vandaag 25 juni, maar eerst naar Gene Chandler in Pretty Little Girl.

Dat was Gene Chandler hier bij Radio Ludo in Pretty Little Girl. En dan weer een muzikaal feit van vandaag 25 juni. En daarvoor gaan we terug in de Vlaamse popmuziek. Want we gaan terug naar 25 juni 1977. Want toen trad een van de grootste Vlaamse iconen op tijdens de allereerste editie van Torhout Werchter. Wat nu gewoon Rock Werchter heet. En dan heb ik het over Remo van het Groenewoud. Die bewees die dag op een weide vol rockfans dat je ook in het Nederlands een festivalpubliek compleet uit het dak kan laten gaan.

Toontje Lager en net als in de film. Zometeen is er hier deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer zometeen The Village People in YMCA, maar eerst Jackie James en Take My Heart.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een 3e plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

0: Dat was Supertramp en Give a Little Bit. En wij geven nog alles op deze donderdagavond hier in het tweede deel van deze Hallo Limburg. Met zometeen The Temptations en I Know I'm Losing You.
1: Hallo Limburg.

Dat was het duo Jovalli en Steve Tielens in De Liefdeswind. En tijdens een enquête van Bpost is gebleken dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van een postbode niet kent. Nochtans geeft 45% aan dat ze de naam wel graag zouden willen weten. Zometeen daar meer over, maar eerst vlijen we ons neer in The Arms of Mary. En dat doen we samen met dit gezelschap. Dit zijn de Sutherland Brothers en Quiver. MUZIEK

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

aan de temperatuur van deze plaat voel je gelijk. Dat was Eddie Gourmet en Los Tangos in deze PL Canela. En je postbode krijgt dus een naam, want dat was blijkbaar ook de vraag na de enquête die Bpost uitvoerde. Want 8 op de 10 Belgen kennen namelijk de voornaam van hun huidige postbode niet. En nochtans wil 45% van de mensen dat toch graag weten. En daarom geeft dus voortaan de app van Bpost de naam van je postbode vrij. Zo kan je meteen zien wie er eigenlijk met je pakje onderweg is. Ja, na een proefproject in Oostende, waarbij ontvangers enthousiast reageerde, wordt het initiatief dus in het hele land uitgerold. Bpost wil zo de band tussen postbodes en hun klanten versterken.

Dat was muziek van Vicky Sue Robinson in Turn the Beat Around. En straks nieuws uit onze regio, maar eerst doen we het hier met Bonnie en José. Dat zijn Bonnie Sinclair en José Houbé van de band Love. En ze zingen hier Zoals Vrienden Doen.

Ja, een plaat die een paar jaar terug nog hoog in de hitparade stond. Aiko Aiko van dit keer de Bellstars. En Hasselt start nog maar eens een sensibiliseringscampagne om peuken uit het straatbeeld te weren. Zo worden er zakasbakjes uitgedeeld en er komen ook boodschappen op straat. Het laatste middel is uiteraard een gasboete, die kan oplopen tot €500. Maar ze willen in eerste instantie vooral inzetten op preventie en bewustwording en de rokers op een positieve manier benaderen. Dat zeggen schepenen Laurence Libert en Dries Martens. Ja, een sigaret. De peuk lijkt iets kleins, maar de impact op de omgeving is enorm. Want uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM blijkt dat van 4 op de 10 gerookte sigaretten de peuk op de grond belandt. En jawel, de afbraaktijd is maar liefst 15 jaar. En daarom gaan ze via de gasambtenaren zo'n 500 peukenasbakjes uitdelen aan rokers in de stad. Het is een eenvoudig alternatief en hopelijk belandt alzo de peuk niet op straat. Want die hoort alleen maar in de vuilbak en dus niet in het riool of niet, zeker niet, op de grond.

bolt langzaam uit. David Carroll and the White Rose of Athens. Zometeen gaan we op fietstocht door Lommel na deze van Sandra Kim.

Dat was ze, Sandra Kim. En is er alweer de tweede editie van de gratis en razend gezellige fietszoektocht van de Lommelse Gazet. Je kan deze prachtige route het hele jaar door verkennen, maar wie wil kans maken op een prijs, moet tussen 1 juli en 30 augustus deelnemen. Vanaf nu vind je trouwens al praktische details en het downloadbare deelnameformulier makkelijk terug via de website delommelsegazet.be. Trouwens, fysieke formulieren zijn ook op verschillende locaties in de gemeente verkrijgbaar. Dat dus via delommelsegazet.be.

Dat was hem, Eric Carmen en She Did It. En we naderen weer langzaam maar zeker het einde van deze uitzending. Betekent ook dat we zometeen nog onze muzikaal feiten op u loslaten na deze La Bamba van Richie Valens.

Ja, dat was La Bamba van Ritchie Valens. En nog wat muzikale feiten van vandaag, 25 juni. Onder meer in 67, toen zongen de Beatles voor het eerst hun legendarische hit All You Need Is Love. En het is vandaag ook de sterfdag van Michael Jackson, van de King of Pop, die overleed op 25 juni 2009. En dat kunnen we uiteraard niet zomaar laten voorbijgaan.

Michael Jackson, King of Pop, overleed op 25 juni 2009. En een van zijn allergrootste is deze Billie Jean. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. Tenminste, als dat gaat lukken, bij 40 graden. Heel graag tot dan, dit zijn nog de Beatles.

0: verschil is als je het goed bekijkt, maar minimaal.
1: Hoewel,
0: nou,
1: we wonen toch wel heel erg van.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren.

liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin.

moeten gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al en straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een 3e plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Leukste.

0: tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Juanita came to me last night.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de kleine neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.

gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande

meubels ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging, dus lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen. Ons

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

vinden deugd. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel aan jou.

Who you feel?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek, hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet, hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar, hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd, het hoofd rechtop en de blik.

voor zijn zerk. Het werd een lijk, mis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

Lonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.